0: say we did. Just to say we did.
1: Deel van jou familie, plaas en wêreld.
0: Yeah.
1: Op bokradio.co.za.

0: kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naadlose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.

meer bangers. Minder mash. Afskop met Martin, Yolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV. 4.

0: Jomma.
1: Hi, dit is Tashay.
2: Hey, hey, hey, dit is Fransje van Kuik.
0: Hi, ek is Nadine. En jy luister na die een en enigste Bok Radio. Bok Radio.
3: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
4: Bok Radio, hooftrekker.
5: Het is nou 1 uur in die nuusmiddag. George Munisipaliteit vra inwoners om deel te neem aan opname. Forum verwelkom einde aan gesondheidsorgbeperkings en die geldsake.
4: Bok Radio Nuus.
5: Goeiemiddag. Die George Munisipaliteit in die Weskaap vra inwoners om deel te neem aan 'n opname oor die uitwerking van die onlangse stormweer op strande, duine en kuseiendomme. Woordvoerder Ntobeko Makwenkwe het inwoners aangemoedig om verslag te doen oor dit wat hulle tydens of na die storm waargeneem het. Dit sluit onder meer in erosie en skade aan kus en nabygeleë eiendomme.
6: Hierdie opname is vir

0: Network op Bok DFV.
1: En als ik jouw asem hoor en je stil weer een deel van mij beet en in slaap val je aan en iedereen probeert mij reed.

0: any chain smokers that they're smooth. Van het album Breathe, redelijk onlangs uitgekomen. Mijn beste via je Bokradio Bok TV. En we hebben dan van die Kins Jordaan vastvrouw wat wacht net na 6. Dat is stik Makulu Bultong op die spel vanaf Fokkies wat je kan wen. Maar wat je moet doen is eerstens jezelf in die finale krijg vrijdag. En hoe doe je dat? Je moet vandaag van Natasha klop. Dat is raar voor baie eenvoudig.
1: Ja. En, maar, soos, ons het net gesê, moet nie bang wees, he. Maar Natasha het die boodskap ingekom, en ek het dit toevallig gemis, wat sê, Natasha het na die tyd op die lug gesê, sy hou nie van verloor nie, en sy gaan luister.
0: Sy kan luister, sy gaan nie veel doen nie. Sociale oomblikke, okay, dus, sê, dit, ek dink dit is dis wat ons grootlik skei van die diere koninkryk.
1: Voorstel is om ons te skaar.
0: Ja, daar is natuurlijk, baie van die dieren kan net communiceer met social cues, die haasies met die neesies, en die hoentjies is hulle beenlig.
2: Of een olifant het verkeerd trompeter.
0: Nee. Maar, social cues, yes, en ek kry mense wat helemaal nie kan sien wanneer mense lekker in diepte geselskap is. En dan kom val hulle net in en dan gaan hulle, hoe zwaar groot julle is? Kom nou, as jy nie natuurlijk kan inglui by een geselskap, die alsjeblieft loop net. Ook iets kruid wat, neem hulle dit al by jou gebeur.
1: Iets wat my ook hopeloos te veel keer oorkom, is as ek in een restaurant of by een bar of iets is en iemand sê, geef my drankie of my kos, en hulle sê geniet het, en uit gewoonte ek sê altyd, dankie jy ook.
0: Nee, jy wil een chippie oorlos.
1: Nee.
0: Iemers moet jy achterkom, Monique, jy is die probleem.
1: Ek weet.
0: Ook nog een ding wat ek gesien het, en dit is helemaal van die, nie helemaal op die story nie, baie trouwe, die MC wat sê, boodskap, een van die boodskappe van die trouwpaartjie is, as jy wil gaan, gaan het, a ninja, die Irish goodbye woord vir welkom, want jy hoef nou nie te gaan naar elke liewe persoon en te gaan sê, baba, nie, jy kan fysisk net
1: loop. Ja, verdwaai nie.
0: Ja, want dit ook, jy onderbreek geselskapies en goeie tye, so as jy wil loop, gaan. Voor nou, hierdie stukkie goud wat Monique vir ons gestuur het, kom vanaf een dame, Sophie Sellers, okay, en sy het gesê, hey, ek is bykie babbelas, vertel my van die kere wat jy social cues misgelees het en dinge net bykie awkward gemaakt het. En in die kommentaarseksie is absoluut goud.
1: Ek het gehuil soos wat ek gelag het.
0: Wil jy dinge vir ons afskop? Met die eerste een. Oh. Die eerste een is my gunsteling.
1: Die Uber een. Okay, so, ek gaan net of jou lees soos die geskryf is. The worst day of my life was when my Uber pulled up and called my name. I hopped in to go to work and I was like, oh my goodness, hi, I know you. And said the Nakis, the driver and I had briefly worked together not too long ago. He asked where I was working now and I told him and directed him to my office. I kept the chat light as I didn't want to probe about why he was an Uber driver now. Turns out, he wasn't. He drove me all the way to work before I realized he just recognized me, pulled up to say hi. Imagine het, vrou, jy sien iemand so wat wie jy gewerk het, en jy stop, vrou, yes, hoe gaan het? Poppie klimmikal in die kaar, en jy kan hier voor links draai, en hier rechts daar is dat.
0: Sherry Bros, nou Uber driver. Nog ginslik vir my is, die dame moet sê, sy het een bra op die verhoog gegooi by een punkshow. En toe gaan die sanger op een rant oor hoe disrespectful dit was. Sê ek nog steeds nachtmerries oor dit.
1: Jesus. Sien, is al die oomblikke wat jou laat wakker lê in die nacht, wat jy net nie soos uit jou systeem uit kan kry.
0: Kom, buddy, just roll with it. Ek weet jy probleem met dit. Dit is een teken. You are doing a good job.
2: So enig wat ek geniet het is, een persoon beskryf as op die telefoon met een kliënt, en door die gesprek sê die persoon thank you, en hy wou teruggesê het you're welcome, maar vir een of ander rede het sy brein net heeltemal vasthaak tussen thank you en you're welcome, en hy sê to you're a problem.
0: Oh, is nog enige wat sê, ek is besig om bloed te trek. En hoor die persoon sê, make a face. en toe trek hy een stok sy gezicht.
1: Nee!
0: En toe sê hy weer, nee, make a fist. Sodat ek jou oor kan vind.
2: Hier is een laatste enekie van my af. A guy in my office told me that I was hot. I said, no, I'm actually really chilly. And went on to explain how they keep the cold in there. Is anyone still wondering why I'm single?
0: Okay, natuurlijk het ons ook ons eie persoonlijke stories. Ons sal het met jou deel. Jy is ook meer as welkom. As jy wil anoniem bly, laat weet ons net. 074-2009-89. Kom ons kyk wat gaan op die paaie.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs. Die persoonlijke beseringsreg specialiste. Bok Radio. Uitkok. Verkeer.
1: Net so vinnig gekyk hier na hoe jou paai lyk op die stadium, dis so 21 minute na 4. Niks niets van my kant af nie, net herinnering dat daar padwerk op die N1 uitgaande na Wilgerstraat is. Jou linkerbaan daar is versper. Dan as jou pad is huis toe jou rytyd op die stadium van die middestad tot in die noordelike voorstede. Jy kyk na 1:13 van die middestad tot in die Parel, 1:35 vanaf die middestad tot in Somerset West, 1:22. Dan as jy van Rondebosch kant afkom, kyk jy na so 57 tot in die noordelike voorstede en hopelik vir jou pad is jy dalk al halfpad en so by Century City rond. Jy kyk na 47 As er nog iets is, 074-2009-89.
3: Uitklok, verkeer.
4: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit die span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
5: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
6: Minder brandstofgebruik en verder ry?
7: Ja, asseblief!
6: En om my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
3: Luister en kyk aanlyn by bokradio.co.za. Deel van jou gemeenskap Bokra.

François van Kouk en hy word genoem mensdom. 20 voor 8 op hierdie woensdag 20ste Mei 2026, klein Saterdag, jy kuier saam met my Brendo en De Wet, natuurlijk op die aandskof, nog lekker muziek op wat net vir jou Stefan Jansen as ek onthou, en ook 'n bietjie James Morrison Broken Strings, dit kom ook, bietjie later speel ons Kom ons toer die wêreld. Ons kyk gevindig na lekker verjaarsdag, hier het een boodskapie ingekom en dit is Hi Bok Radio, dit is my seun se verjaarsdag vandag, Tian Groenewald, hy is 20 vandag, ons wil net vir hom een gelukkige verjaarsdag toewens en dit kom van Esmeralda. En dan van die bekendes wat verjaar is, Cher, verjaar vandag 80 jaar oud, joh, ikoniese Amerikaanse sangeres, actrice en natuurlijk een televisiepersoonlikheid. En dan Brandon Grace, 38, professionele golfspeler, hy verjaar ook en vier ook sy verjaarsdag vandag. En die laaste enekie hier is ook Springbok rugby speler en ook vir die Stormers, dit is Warwick Geland en hy is 31 jaar oud. Indien jy jou verjaarsdag vier vandag, ek wens jou net goed uit guns en mag al jou drome natuurlijk waar word vir die rest van hierdie groot jaar wat nog voor ons allemaal lee. Hier is James Morrison, Broken Strings.

flikker jou voertuig se diensliggie. Kom besoek Goeie Hoop onderdele vir al jou diensparte, olies, remparte, as ook spesialis onderdele op bekende Europese en Japaneese voertuie. Ons verskaf ook koppelaars, suspensie onderdele, auto-elektriese onderdele en alle engine verwante onderdele soos waterpompe, wirebande en tydreëlstelle. Kom loer gerus na ons wye verskeidenheid werkswinkel toerusting. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele, jou nommer 1 onderdele winkel.

0: Goliath, net hier op Bok Radio, Bok TV, Sean Tyd op pad, Bondelkie Liefde, net hier op Bok Radio.
1: Wacht vir die lente en somer, vier op die strand, ek en jy, ons drome, verdrukskus.
2: Jy luister na The Eye School, met Brett Wayne de Wet, op Bok Radio.

0: Toer meubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Wereldwijd, net vir jou, Bok Radio, .co.za, die beter alternatief, Bok Radio.
2: Nog lekker muziek op pad, en dan natuurlijk moet ek groet, Robbie Wessels is hier gelaai, die Pisang Skille, die lekker liekie, die Blok Fluit, dan het ek een baie lekker mooi boodskapie hier gekry, goeienaand Kriekie.
3: Dankie Bok Radio, dankie Brent, dat jy ons aan so aangenaam maak, op een woensdag aand een klein saterig. Dankie my vriend. Jy, you rock Brent, you rock.
2: Ah, Kriekie, baie dankie. Dit beteken so baie, baie vir my. Hier is Meat Loaf. You took the words.